geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aandert.

en een sigaret. De dag begint net als de rest. Het eerste waar ik 's morgens aan denk,

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new, pussycat?

Ik kan me nog herinneren, jaren geleden, spreek ik uit de jaren 80 zo'n beetje. Toen begon het een beetje bij mij in Huizen van Vlietsius te lopen wat betreft love muziek. Maar ja, dit liedje kwam trouwens wel uit 1978, hè, dat eventjes terzijde. Ik weet nog goed, toen werd ik altijd geroepen van Erik, kom snel naar beneden, love is op tv. Nou, ik weer naar beneden rennen en zo. En daar was love dan weer, hè. Daar stonden ze dan weer gezellig shalalala te zingen, hè. Ja. Ja, mijn vader was helemaal fan van Love, hè, toen in de tijd. Hè. You're the Greatest Lover was een grote hit in 1978 in de Lage Landen. Hè. Ja, wel te verstaan, hè. Goedemorgen, het is woensdag geworden. We zijn alweer 2 september, het schiet alweer op. We gaan alweer hurry up. Ja, de kop van de maand is er weer af, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè. Ja, even slecht nieuws voor als je vandaag gaat tanken. Want een liter benzine gaat vandaag weer omhoog. Dat verwacht het consumentencollectief. Nederlanders betalen dan ongeveer €2,66 per liter. Bij de grote tankstations, die dan veelal aan de snelwegen liggen... Ja, die prijs lag niet eerder zo hoog. Het vorige benzinerecord dateert van 6 mei. Toen kostte een liter benzine €2,64. Bij tankstations verder dan de snelweg... zeg maar van de snelweg af, dan zijn ze iets goedkoper uit. Ja, de adviesprijs voor een liter diesel zal vandaag waarschijnlijk op €2,64 uitkomen. En dat is nog niet zo hoog als een record van 8 april. Toen kostte namelijk de brandstof €2,81 per liter. Ja, en zo wordt het overal een stuk duurder. Ja, dat zijn zo'n beetje de prijzen. Die zijn doorgegeven door onder andere Shell, Esso, BP, Total Energies en Texaco. Nou ja, 4 van de 5 hebben hun prijs dus voor vandaag al doorgegeven. En daarom wordt er vandaag een recordhoogte verwacht. Ja, ja, de Verenigde Staten heeft, zoals we weten, Iran aangevallen voor het eerst in weken. En dat betekent dus weer dat de benzine een stuk omhoog gaat. Hè? Dus het heeft allemaal weer effect. Ja. Ja, de verwachte gemiddelde adviesprijs op 2 september. Die ligt dus vandaag hoog. Hè? Dus pas op, hè, als je gaat denken. Ja, als je in de buurt van België woont, kun je nog het beste in België denken. Daar is het nog het goedkoopste. Richting Duitsland kan ook, maar ja, dat scheelt niet zo heel veel meer, heb ik gelezen vanmorgen. Dus ja. Het is gewoon echt werkelijk waar, joh. Het is duur, een liter benzine, hè. Eventjes iemand wegbrengen, zo van A naar B. Van, oh, kun je hem eventjes brengen? Oh ja, is prima. Gelijk een paar tikjes sturen, want het is zo duur, hè, dat benzine momenteel, hè. Ja. Als je de auto niet hoeft te pakken, kun je het beste geen auto pakken vandaag. Want het is gewoon erg prijzig, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, woensdag 2 september. We gaan beginnen en dit programma is dezelfde prijs gebleven volgens mij.

0: daar niet op rekenen. Tenzij je erop zou willen kunnen rekenen. Met het accent op willen. Wat een kleren weer, hè? Ben ik blij dat ik een badmuts op heb, hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een voetbal weer, hè? Zeg, we waren al begonnen, hoor, heerlijkheid. Lekkere vlag hebt hij bij zich, hè? Je hebt gezien, hè? Staat je club erg laag, hè? Kijk, die vlag, gezien van die man die die vlag bij zich hebt, hè? Wat een voetbal spelen die mannen weer daar op die akker, hè? Het gras groeit harder dan die aan jongens lopen, joh, hè? En zeker bang dat het krijt gaat stuiven, hè? Wat een aardig moet je zeggen, hé. Hou je kunstgebit vast met dat tempo, hé. Het is wat, hoor, hé. God, god. Er loopt een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor. Het zijn geen eenvoudige jongens, hoor. Die wonen niet in van die kleine rijtjeshuizen. Die wonen in een hele grote bungalows, hoor. Een hele grote waters, hoor, die mannen. Het zijn geen simpele zielen, hoor. Die rijden wel in hele grote auto's, hoor, die jongens. Maar lopen homa, weet je wel, op die akker. God, god. Wat een aardig moet je zeggen, hé. Zeg, Sax, haal je even een worst voor me, joh. Haal hem zelf, zegt die takkenhond. Ik heb er wel een worst voor me halen, zo asociaal, joh. Laat me even kijken, zit die klerenlijn. Je hebt toch geen verstand van voetbal. Ik kan die worst er voor me halen. Zo lullen, je kunt toch niet gaan nu. Ik sta tussen twee boekensteunen, ik kan nou toch niet weg nu. Hé, hey, vogel, steek even een worst door het gaas. Dan pak hij me van. En doe er meteen wat kuiks op, hé. Hey. Pak die worst even, die man zit voor lul met zijn worst door het gaas. Pak die worst klaar, pak. Wat een klootzak, hè, asociale hond. Met een grote stomp voor die grote gok van je. Bij die worst niet aanvuilen, asociale klerenhond bij de staat. Je moet een stukje grove taal gebruiken tegen mij, weet je dat? Maak je wel een stukje korter, hoor. Zeg, Pichel mee, kan jij misschien even die worst van me halen? Heb je gezien, hè? Is dat een geheime agent naast me, hè? Het is wat, hoor. Heb je die armen gezien, hè? Moet je eens kijken naar die armen van die man. Lekker wat bilzen, hè? Moet je kijken, hè? Zie je het, hè? Er staat een heel tuincentrum naast me, zeg. Zie je dat, hè? Als jij zo'n bilzen in je broek hebt, mag je vrouw ook wel op turnen, hè? En jij die implanten lang hier, hè? Loopt het helemaal door, hé? God, zeg, groei. Doe wat aan die kale plekken bij de goal, hé? Zijn wat in, sta wat af, zeg, hé. Lekker brilletje heb jij, zeg, hé. Zo. Ik zie in ene 857 voetballers lopen, zeg, hé. Te gek door elkaar op. Hé, die bril in bed ook op, hé. Vandaar die ballen. Zeg. Is dat je reservetank? Wanneer gaat hij over op gas, hé, die man? Dat is wat, hoor, hé. Postje extra. Zo, ze zijn over de middenlijn. Ze zijn van harte gefeliciteerd, hoor, namens de boys on the tribune. Dat is wat, hoor, en een aardig mooie zeg, hé. Oh, hij geeft hem af. Hij geeft een paas. Hij maakt een 1-2. Weliswaar met de cornervlag, maar dat flikkert er ook niet meer toe. Dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronchitis. Het is wat, wat een aardig mooi zeg. Hij maakt een solo. Maat 43 zit in zijn oor nu. Zie je het? Het is wat, hoor. Kijk uit dat je niet over de penalty stip valt, joh. Hij is nogal aan de hoge kant vanmiddag. God, wat een aardig mooi zeg, hè. Ik verveel me de pleuris op die tribune. Ik sta me echt de kleuren te vervelen. Ja! Hij scoort! Hij heeft gescoord, hè! We hebben een goal in jou! We hebben een goal in jou! Een bekken bij jullie vrouw! Hij keurt hem af, die kut! Hij keurt hem af, die kloot, hè! Heb hij gevlag? Hij heeft helemaal niet gevlag! Hij knipperde met zijn ogen, maar heeft niet gevlag! Blinde! Schub ze fluit in zijn bek bij die pooien, hè! Vallen, flikker naar de stad! Vieze!
1: Erik, goede.
2: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen. Ja.

2 september. Ja, een 39-jarige vrouw uit Amstelveen is het Westnel-virus vastgesteld. Dat heeft de stadsomroep daar gemeld. De GGD die zegt dat er een besmetting is in de regio Amsterdam. Ja, de vrouw heeft het virus opgelopen in Nederland en kreeg daarna hersenvliesontsteking, zo schrijft de omroep. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het Westnel-virus is vastgesteld. En vorige week werd bekend dat een man van 78 uit Utrecht vorige maand is overleden aan de gevolgen van dit virus. Een vrouw in de regio Drenthe die overleed ook in augustus aan de gevolgen van het Westnel-virus. Ja, het komt vooral voor bij vogels, hè, het virus. Ja, de gewone huissteekmug kan besmet raken als hij zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Ja, de mug kan het virus vervolgens overdragen op andere vogels, zoogdieren, maar ook aan mensen. Ja, mensen kunnen dan ziek worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Ja, de kans om in Nederland het Westnel-koorts op te lopen is volgens het RIVM nog steeds heel klein. Ja, waarschijnlijk later deze week komt er een update over het aantal besmettingen in Nederland. Ook in Duitsland zijn er al wat besmettingen geconstateerd. En ook in België, het Westnel-virus. Ja, nog nooit van gehoord. Ja. Nou ja, jongeren zitten steeds vaker voor de computer of voor de telefoon meer. Want ja, computers beginnen een beetje uit te raken. Maar ja, tv kijken doen ze al helemaal niet. Ja, de publieke omroep die zoekt naar manieren om jongeren online te bereiken. Ja, de publieke omroep zegt je moet ze eerst vangen en daarna weten vast te houden. Ja, dat jongeren steeds minder naar de tv kijken, dat is geen nieuwe ontwikkeling. Dat is al een tijdje zo. Maar de NPO die zegt dat er een verschuiving is naar digitale platforms. En dat is al een tijdje zichtbaar. Vooral onder jongeren verandert het mediagebruik snel. Ja, en dat betekent dus dat NPO 3 ook een deel van zijn rol als jongerenzender aan het kwijtraken is. Ja, het is niet zomaar het kanaal waarvan men dacht dat jongeren van 20 tot 34 jaar ernaar gaan kijken. Ja, er komt ook nog een keer de financiële druk bij, want NPO moet natuurlijk veel geld inleveren. Maar die jongeren die worden niet meer bereikt. Ja, dus er moet een manier gevonden worden dat jongeren toch weer voor de tv zitten. Nou ja, dat zal niet meevallen, denk ik. Want tegenwoordig in deze moderne tijd, hè, je klikt gewoon wat aan wat je zelf op dat moment wil zien. Hè. Je bent niet meer afhankelijk. Ik ben dan geen jongere meer, maar ik heb het ook hoor. Als ik s'avonds op een stoel ga zitten, dan ga ik denken van wat wil ik? Wil ik een film? Wil ik een serie? Wil ik muziek bijvoorbeeld? Zou ook kunnen. En dan bepaal ik op dat moment zelf wat ik doe, hè. Ja. En zo is het. En ja, op de tv zijn natuurlijk ook een hoop leuke dingen. Dat geef ik wel toe. Maar dan moet je maar net het geduld voor hebben op dat moment. Om te wachten van, oh jongens, om 8:30 gaat het beginnen. Dan moet ik gaan kijken. Nee hoor, dat doe je tegenwoordig niet meer. Hè. Tegenwoordig klik je het aan of je kijkt vooruit of je kijkt achteruit. Of je doet de uitzending gemist. Ja, zo werkt dat, hè, vandaag de dag. Ja, en jongeren die worden dus de laatste tijd een beetje vergeten bij de publieke omroepen. Maar ja, of dat ooit goed gaat komen, dat is de grote vraag. Ja, nog het laatste bericht. Een stuk land met bomen en andere planten. Dat was wel leuk om te zien op het Willistonmeer in Canada. Het is een bijzonder eiland. En dat drijft daar gewoon. Dat kwam in één keer opzetten. Ja, een watersporter uit de omgeving die ontdekte het bijzondere eiland en heeft ook beelden op Facebook gezet. Ja, satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie die bevestigen dat het eiland inderdaad bestaat. Op 21 juli bijvoorbeeld was het duidelijk te zien op beelden van de Sentinel-2-satelliet. En op 5 augustus was het weer verdwenen. Ja, het eiland wordt geschat op zo'n 70 meter breed en 140 lang. En dan, als de waterstand wat hoger wordt, dan verdwijnt het weer in het water, hè? Beetje mysterieus eiland, jongens. Ja. Ik zie daar wel een film in, hoor.

Zo, dat is lekker oud zeg. Kleren slim van de revival. Jeetje zeg, wat komen ze tegenwoordig vroeg die pakjes brengen, joh. Hey. Ging de bel net hier in het grote Van Vliethuis en ik ben de enige die wakker is. Ja, iemand van de pakketdienst voor de deur of ik even een pakje wilde aannemen. Ik denk, nou, die man die is er vroeg bij vandaag, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker. Wolkenvelden vandaag, zonnige momenten. Vooral in het westen is er kans op een buitje. Vanmiddag dan is er landinwaarts wat meer regen. Ook vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon. Het kwik loopt vandaag op naar 20 tot 22 graden. Ja, vanavond en de nacht richting donderdag, dan komt er wat meer bewolking en ook wat meer regen. Dan koelt het af in de nacht naar een graad of 15. Morgen dan is er veel bewolking en dan valt er ook een beetje regen bij temperaturen van 21 graden. Het wordt wat koeler. Vandaag in elk geval wel 20 tot 22 graden. Hè? Ja. Ja, vandaag ook het nieuws van naar buiten gekomen dat Alex Van Halen, ja, een van de gezichten van de Amerikaanse rockband Van Halen, is in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ja, hij kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester. Ja, drummer Alex Van Halen, of van oorsprong een Nederlander en Nijmegenaar, ik zal het even zo uitspreken, was speciaal voor de ceremonie overgevlogen vanaf de VS. Zegt, mijn nicht heeft dit allemaal geregeld. Zo vertelde hij tegen de krant De Gelderlander. Ik ben erg dankbaar. Ja, de band Van Halen begon ongeveer 50 jaar in wisselende formaties. Ongeveer 50 jaar terug, moet je nagaan. De drummer Alex en gitarist Eddie Van Halen waren de oprichters en bleven tot het einde in 2020. Ja, het jaar dat Eddie overleed. Ja, die gelden als een van de beste en invloedrijkste gitaristen ooit. En tot de bekendste nummers van de band horen natuurlijk Jump uit 1984 en Running with the Devil. Ja, in elk geval, de 73-jarige Van Halen woonde van zijn tweede tot negende levensjaar in Nijmegen. En daarna zijn ze naar L.A. vertrokken in Amerika. Maar Alex zegt, ik voel nog steeds verbinding met Nijmegen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, in elk geval, hij heeft een lintje gehad en dat is goed, want hij is geridderd in Nijmegen. Gaan we het liedje ook maar eventjes draaien. Hè? Hier is Jan van Van Halen en een van...

0: weer.
1: F.A. Gietzij.
0: Ondanks dat het niet om jou ging, moest ik aan je denken.
1: Ja, Contactloos, een leuk liedje. Nieuwste plaat van V over de herkenbare melancholie en het gemis na een relatiebreuk. Ja, het nummer beschrijft eigenlijk hoe iemand die inmiddels mijlenver weg is, toch plotseling weer in je gedachten kan schieten. Ja, zodra je de naam hoort vallen. Het gevoel dat de situatie nog altijd onafgemaakt voelt en het stiekeme verlangen om te weten hoe het met de ander gaat, staat centraal in deze tekst. Ja, mocht je haar echt heel erg goed vinden, dan kun je natuurlijk naar een live optreden, want ze kondigde ook aan dat ze binnenkort in Tivoli in Vredenburg, Utrecht staat. En dat heeft ze via Instagram al gemeld. Hè. Ze had trouwens nog meer hitjes, hè? Ja, ze had eerder dit jaar ook echt zo uitgebracht. En wonderbaarlijk, dat was er ook nog een keertje. Hè? Ja, uit 2025. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week. En Cameron Whitecamp is onderweg.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groothaaltert, je kan hem geen dag

Loper en Girls Just Want to Have Fun. Hey, fijn dat je er bent. Dit is een nieuw feel-good uur, de hitkampioen hier op je radio. Fijn dat je luistert.

ging er nog eens grasduinen in al die grote hits van Albert West. Chili Come Lately, over een andere Belgische diva gesproken, Nathalie Meskes.

0: Radio Grootouders. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: En daar is een feel-good nummers. Manners, it must be love. In de hitkampioen. Met nu Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Erik de Valk.

beetje de Mr. Feel Good van de Zeros. Vrienden, wat dacht je? Straks eens even naar Duitsland gaan met een leuke single van Helene.

Het is een geruime tijd stiller rond haar geweest. Ze is helemaal terug met deze hoite nacht. Helene Fischer in de Hit Kampioen. Jouw feel-good uur. Ik ga je nog eens meenemen in de tijd. Jaren 70. Andrew

is Andrew Gold, komt uit de jaren 70. Lonely Boy in de Hitkampioen. Een mooie souvenir. Tijd voor een Belgische 4.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkamp.

Jouw radio en de hitskampioen. De perfecte combinatie voor een feel-good uur waar iedereen terecht kan. Jong en zij die houden van wat dansklassiekers. Ik noem dat niet specifiek ouderen natuurlijk. Want er zijn ook wat jongeren die houden van een lekkere dansklassieker. Net zoals dit hier, de BB&Q Band. Dit is On The Beat.

als gisteren. Lieve luistervrienden. Muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. De man die doorbrak in 1958, Neil Sedaka. En de man die ook verder liedjes schreef voor tal van artiesten, waaronder Gene Pitney, Collie Francis, Tony Christie en ABBA. Zeg je ABBA? Ja. Voor ABBA schreef hij in 1972 bij de muziek van Benny Andersen en Björn Elvis. De Engelse tekst van wat later Ring Ring werd van de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival 1973. Ja, zo zat het. En niet anders. Cruising the streets.

0: Dit mag je dan sowieso een Forgotten 45 noemen. Meer een Forgotten 12 inch in dit geval, lieve luistervrienden. De Boys and Gang, je kent ze dan van Can't Take My Eyes Off You. En Ain't No Mountain High Enough. Was het een B-kantje? Of wel ook later een dubbele A-kant geweest. Cruising the Streets van de Boys Town Gang.
1: Een fijne verwachte de keukengordijn.
0: En onder de vijfjarige studie leraaropleiding met succes af. En vertrok naar Antwerpen voor een theateropleiding. Hij schreef liedjes en hij zong. Wie was het?
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Stef Bos.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Williams met daarvoor Stef Bos, de kleinkunstenaar. Als je een kleinkunst doet in Nederland, heb je zo'n gouden harp te pakken. Ook dat overkwam Stef Bos. Welkom bij de Middle of the Road Show via diverse kanalen en hele lange palen. Jawel, maar ook via het wereldwijde Facebook. Nou, best wel grappig toch, zo'n Facebook. De Middle of the Road Show, like us.

En als alter ego natuurlijk, Gompie, Patrick Koelewijn hoorde je. En Alice, hoe de... is Alice. Laten we blijft en beschaafd blijven in de middel van de roadshow. Eind de jaren 60, Love Affair, Everlasting Love.

Is de lange geschiedenis van de Drifters. Heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van deze groep. Waaronder Ben E. King, lieve mensen. En zelfs tegenwoordig treden groepen die voortkwamen uit de oorspronkelijke Drifters nog op onder die naam. Het is toch handel. Het is steeds handel. Your more than ever. En My Little Red Book van de Drifters. Zichzelf. Muziek is als een mooi schilderij. Starry, starry.

Marco Kemsen met een nieuwe plaat, Liefde. De liefde geeft de mannen vleugels en het huwelijk houdt hen in evenwicht, vrienden. Een mooi citaat. Welkom, vandaag woensdag 2 september. In Vietnam is het de nationale feestdag. De hoofdstad van Vietnam is Hanoi. En in het land leven 102 miljoen mensen. Dit is Weer of Geen Weer. Met onze gebruikelijke ingrediënten. Het weerbericht. Het is er vanavond te zien in familie en in thuis. En we hebben de huishoudtip. Daarnaast een karrevracht aan muziek. Tweede plaats, Stereo Act met Ibiza.

Ik heb drie bekenden overleden op een 2 september. De eerste, Ernest Klaas, dat was een Vlaams schrijver. De man werd 84, overleed 2 september 1968. De tweede, een Belgisch tv-presentator. Hij werd 84, Tony Corsari. Hij overleed op 2 september 2011. En de derde, Mikis Theodorakis, dat was een muzikant. Hij werd 96 jaar, overleed 2 september 2021.

Het was Miley Cyrus met Angels Like You. 36 jaar geleden, 2 september 1990, dan wordt de Belgische Rudy Danens in Japan wereldkampioen wielrennen op de weg. Danens was in 1986 ook winnaar van de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk. De renner overleed op 6 april 1998 aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeluk.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik heb vandaag weer een nuttige tip. Het gaat over Frans brood. Wist je dat je steeds je brood op de verkeerde manier snijdt, mevrouw? Wat moet je doen? Wel, nu neem je de baguette en leg je met de onderkant op tafel of snijplank en de stukjes die je er afsnijdt vallen zo uit elkaar. Wel, dat moet je niet meer doen, hè, want dat is niet zo mooi. Wat kan je wel doen? Wel, dat is heel simpel. Draai gewoon je Frans brood om met de onderkant naar boven. En als je er nu stukjes gaat van snijden, blijven die mooi heel.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

We zijn vandaag 2 september en op 2 september 2021 brengt ABBA na 39 jaar een nieuw album uit. Uit dit album, dat de titel kreeg Voyage, dit nummer. I Still Have Faith.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, eerst eens kijken naar Thuis, 25 na 8 vanavond op VRT. Sunny en Vince bekvechten. Tilly en Tim lijken een nieuwe invalshoek te hebben gevonden in hun onderzoek. En César troost Niels. Femmeke op haar beurt zoekt Cody op. En Céline reikt nog een laatste keer de hand naar hulp. Dan op VTM om 8 uur vanavond, Familie. Veronique bereidt zich voor op de confrontatie en licht ook Louise in over haar plan. Jan probeert Claudine te overtuigen om geen nieuw café te starten met haar verzekeringsgeld. En Rudy doet een verrassende ontdekking.

Erik Flanders en Hugo Sigal met Vriend voor het Leven, dat is een gloednieuwe plaat. 28 jaar geleden, het was 2 september 1998, had er een ramp plaats bij de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair. De vlucht 111 van New York naar Genève stort neer in Canada. Alle 229 inzittenden komen om het leven. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag woensdag 20 graden, slechte dag, sombere dag, de zon is weg, regenwolken en regenbuien. Morgen donderdag zelfde scenario, 22 graden, geen zon, regen, vrijdag weer hetzelfde, 23 graden, de zon is nog altijd weg. Maar dan zaterdag is ze er weer, hè? 22 graden, zonnige dag. En de beste dag wordt zondag. Een hele dag zon, geen wolkje en 25 graden. Volgende week maandag 24 en dinsdag 21. In Tenerife 25 graden. In Las Palmas ook 25. In Malaga 27. En in Benidorm 28 graden. Bedankt dat u bij ons was. Nou, dit programma gaan we al de aflevering voor morgen stilletjes voorbereiden. Ik ga eruit bij Leven en Welzijn.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de

zijn er altijd nog eventjes een paar artiesten die nog heerlijk konden zijn natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Treadmill Kegs en dit allemaal kunnen doen het een voor het geld en voor de rest met hart en ziel natuurlijk. Hè. Maar vooral voor het geld denk ik dan toch, ja. Goedemiddag, het is woensdag, we hakken de week in twee en ja, het is weer zover natuurlijk. Hè. Het is weer gehaktdag vandaag, het is woensdag en... ja, we gaan weer muziek draaien tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Met ondergetekende en de stoel die aan het kraken gaat. Wat is een hele mooie. Hier is de Counting Crows. En dit allemaal met hun Holiday in Spain. MUZIEK

Luisteraar, en zo direct ook nog onze onvergetelijke hit natuurlijk hier in de lunchbreak in deel 1. Maar dat was ook een hele mooie natuurlijk uit de jaren 80. Will to Power and Baby, I Love Your Way. Ja, joh, echt wel, ik wil mee bewonderen, zou ik zeggen. Ja. Bijzonder gezellig dat je er weer bij bent deze woensdagmiddag. Ja. En het is nog vakantie waarschijnlijk voor jullie ook. Hè? Ja, maar de lunchbreak die draait maar door heel de zomer door natuurlijk. Ook al is het een warme, hete zomer. We kunnen het allemaal in ons boekje schrijven, denk ik. Hè? Dat als een van de warmste zomers dat we ooit hebben gehad. Maar naar Frankrijk. Hier is Plastic Bertrand. En dit dan met zijn Simple Pour Moi.

Ach ja, eventjes lekker terug in het einde met de muziek van de Pebbles. Ze kwamen uit België en Seven Horses in the Sky. Begin ze maar eens te tellen, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Het zal niet gemakkelijk zijn als mij vraagt woensdagmiddag. En ja, gehaktdag natuurlijk vandaag. Gehaktballetjes met spaghetti. Satelliet Suzy. En hier is Noordkamer.

En zo is hij helemaal uitgezongen natuurlijk. Hè. De mensen, of de mensen van Noordkaap en dit al met Satelliet Suzy. Ja, je ziet hem daar vliegen. Hier zit de kids.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking News Toen.
1: Woensdagmiddag, een hele bijzonder goede middag. Gaan we pas voorstellen. Dit is het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd met naar 1983. Eind jaren 70 schreven Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer het nummer Annabel. Het nummer bleek niet goed genoeg voor het album van een afstand. En dus besloot Boudewijn de Groot het nummer opzij te leggen. Via Hans Kusters belandde het uiteindelijk bij Hans de Boy. Hier is Hans de Boy en dit allemaal met zijn Annabel.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En dan altijd lekkere zomerse muziek wel. Die hoor je hier natuurlijk tot het einde van 1 uur hier op jouw favoriete radiostation. En als je aan het eten bent, wel smakelijk eten in ieder geval. Onze hit-tip, en dat was natuurlijk Becky G. En dit allemaal met onze topic. Wat heb jij graag als topic op jouw eentje? Moet je maar eens vertellen. The ocean, but

0: radio natuurlijk weer. En dat is Camila Cabello natuurlijk. En Ed Sheeran.
1: En bam, bam, bam, bam. Weet je nog, Pebbles in de tijd? Ja. Bam, bam.
0: Ja, in de tijd. Heel lang geleden natuurlijk, ja. Voor de mensen die niet meer zo herinneren, moest je maar eens opzoeken op internet. Hier is Bow Wow Wow. En Do You Wanna Hold?

En inderdaad, nog tot en met vrijdag zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk. En was een lekkere lange van Softail en Say Hello, Wave Goodbye. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal met gezellige muziek natuurlijk, die jij wel kan verteren, hoop ik dan toch wel. Ja, inderdaad, je moet het ons maar eens laten weten. Je bent altijd van harte welkom natuurlijk in de Lunch Break Club. En dat allemaal hier op Facebook en op Twitter en op Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Tijd geworden voor muziek van The Talking Heads en Slippery People.

0: inderdaad lekker verfrissende zomermuziek natuurlijk op je radio. Als het ware van de branding van de Noordzee. The Talking Heads and Slippery People.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tijd geworden voor onze toetjesplaat wat mij betreft. Tot morgen donderdag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan. En ja, weer smakelijk eten met z'n allen natuurlijk. Hè. Hier is onze toetjesplaat. Kenny Rogers en The Gambler. Tot morgen. Stay tuned en bedankt om te luisteren.
2: On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Dark Before the Dawn was dat van de Nederlandse band Sommieu uit onze hitlijsten van 2026. Of het echt nog donker is voor dageraad, dat kan ik je niet echt zeggen, want ik sta daarvoor niet vroeg genoeg op eigenlijk. Het was een duetje eigenlijk van frontman Camille Merrison en violiste Maud Akkermans van de band. Ik heb nog andere leuke muziekjes voor u mee, van Eddie Rabbit bijvoorbeeld, Owe Jones en Mark Almond, maar nu het staat 1978 met Bolland & Bolland en hun Spaceman.

Bij ons zeker niet zo gekend, maar in Nederland echt twee grote meneren, deze Bolland en Bolland. Jammer genoeg is sinds 2020 Rob al ongeneeslijk ziek verklaard. Maar ik kan je nog wel even iets vertellen over de mannen. Rob Miamedeus en Genie van Falco werd bijvoorbeeld dood en zelf geschreven. En In the Army Now, best bekend van de versie van Status Quo, is ook door hen geschreven. Ferdy, de ene broer, die werkte nog mee aan de musical Rock Miamedeus, de Falco musical in Wenen in 2023 en 2024. En we gaan verder nu met Eddie Roberts en Driving My Life Away.

Kid Creole en de Coconuts waren dat. August Dornell was een echte naam en eerst zat hij met zijn broer in Dr. Buzzard's original Savannah Band. Die hadden toch ook wel een grote hit met Cherchez la Femme. Daarna ging hij solo, nou ja, solo, met drie Coconuts achter hem dus. En had ook een enkele dikke hit zoals Sun Stool Pigeon en Annie I'm Not Your Daddy en The Lifeboat Party. En natuurlijk ook deze Don't Take My Coconuts. Een eerlijk plaatje komt eraan. Sheila and the Black Devotion and

Leona Lewis was dat, met haar Bleeding Love uit 2008. Toch wel een van haar grote hits. Het is al sinds 2006 dat ze X-Factor won. En sinds 2018 heeft ze eigenlijk geen hitjes meer gehad. Dus ook tijd om er iets nieuws uit te brengen. Geniet nu van Dido met The Life for Rent.

Live for Rent was dat uit 2003 van Dido. Dat kwam uit het tweede studioalbum. Iedereen kent Dido natuurlijk het best van het duet met Eminem Stan uit 2000. Maar ook solo had ze toch enkele dikke iets. White Flag was waarschijnlijk haar grootste hit. En nu een volgend plaatje. Howard Jones, live in one day.

Howard Jones was dat, met Live in One Day uit 1985. De man had toch wat 6 platen in de top 10 in Engeland in zijn carrière. Hide and Seek en What is Love waren waarschijnlijk zijn meest bekende bij ons ook. We blijven hangen in de jaren 80 met de Nederlandse band Louis Lane nu. Dat waren Suzanne en Monique Kleeman eigenlijk. De band bracht ook plaatjes uit in Amerika, maar daar mocht de naam natuurlijk Louis Lane niet gebruikt worden. Want dat is de geliefde van Superman natuurlijk. En die dingen zijn er heilig. Dit is Louis Lane en It's My First Time.

Alweer uit 2015, deze van Madcon en Ray Dalton met Don't Worry. En dan nu eentje van Electric Light Orchestra. En laat ons eerlijk zijn, die orchestra die is echt niet slecht gekozen. Want het voelt altijd aan of je een heel orkest bezig hoort. Dit is Turn to Stone.

Mark Almond was dat met zijn Tears Run Rings. Een paar weken geleden nog op de Lokertse feesten aanwezig. Samen met de Human League en Mature. Deze single zong hij niet, want hij kwam er vooral als het softcell materiaal voor het stellen natuurlijk. Tijd nu voor George Michael met Praying for Time.

Een liedje dat George schreef over de samenleving waar mensen vooral aan zichzelf denken en rijkdom boven menselijkheid stellen. Als je weet dat dit nummer al uit 1990 is, dan besef je dat er de laatste 36 jaar weinig veranderd is. Even kijken wie dit nummer nog kent. Eentje van Cher en haar Dark Lady uit 1974.

Ik durf er wel veel om te verwedden dat velen dit plaatje niet zullen kennen. Dark Lady was dat van Cher. En we gaan het uit vandaag met een Belgische band. Opgericht in 1974 al. En in 1976 wonnen ze het programma Singa Changa Joe. Dat was een programma gepresenteerd door het Jo met de Banjo. Van de toenmalige BRT. Dit is Toy en Suspicion.

helemaal geen niet doorheen praten. Nee, dat kan toch niet, hè? All of My Heart uit 1982 was de eerste bij het Becker Radio vandaag. Met A, B, C. Zijn ze nou klaar? Ja, nu zijn ze klaar. Dit vind ik gek. Dit is nieuw werk, maar ik snap het niet. Waarom noemen ze zich zo in hele zinnen? Moet je horen. Brooklyn, Funk, Essentials en Allison, Limerick en Eva Esmond en Desmond Foster.

0: de restaurants vul. Bus de bus stop. Knal, boom, uit. Nou zegt
1: Menno Dekker.
2: Met de muziek van de jaren 90.

zinnetje, hè? Lee Towers en Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven... uit 1997... nee, nog ouder, 1992 zelfs. Jawel. Ilse de Lange. Met een pas uitgebrachte. Get it right. Wauw. Luister.

Ilse de Lange, Get It Right. Een bak herrie was het eigenlijk, maar wel mooie herrie, toch? Kenny B, kennen we die nog? Met zijn verhaal over Parijs. Dat is ook alweer uit 2015. Zo, hé. Maar het was een leuk liedje, luister maar.

mooie liedjes van Octa en de Munnik. En dit was er één van uit het jaar 2000. De Kapitein deel 2. En ze hadden ook nog een deel 1. Die draai ik binnenkort wel weer eens. Wat dacht je van deze? Oh, klinkt mooi, hè? Uit 1965. Jonathan King is dit.

0: Everyone's gone to the moon. Hoe dan? Eens even kijken hoor. Oh, Wiebe is klaar. Hij zit in studio 2 met deze drie. Luister maar.
1: Deze drie. Zo.

Harry, afkomstig uit 1970. American Woman van The Guess Who. Wie? Nou, The Guess Who. Raden maar. Toch? Dadelijk Blootsen en Bonfire, maar eerst deze van Laura Pausini en Fidati di me.

Zo, die dame is ook weg. Ja, 3 achter elkaar had ik beloofd. En Blauwzoen en Bonfire. Maar hij stond niet klaar. Maar nu wel.

0: leuke zanger, hè? Dwight Bissels. En dit is de dag.
1: Dansen met me, dansen met me.
0: Dat je naar Dekker Radio luisteren mag.
2: Een hit uit de jaren 90. Dekker Radio.
0: Zo zeg. Het lijkt wel Sinterklaastijd. Rijmen en zo. Nou, daar hou ik niet van, hoor.

0: Lekker.
1: Met de muziek van
0: gisteren.
2: Nou, je mag ook zeggen eergisteren, hoor. De Rolling Stones. One More Shot. Bij Dekker Radio.

een Nederlandse groep niet gek, hè? The Ladies of Soul. The Woman's World. Daar heb ik geen verstand van, dames. Ik kijk op de klok, ik moet een beetje opschieten. Ik zit weer te treuzelen, dat mag niet. Nee hoor. Dit is leuk. Los Angeles, jaren 80. En een Amerikaanse discjockey op een van de vele radiostations. Heette Rick Dees. Met het programma Rick Dees in the Morning. En Disco Duck hoor je.

0: Nou, ik kijk op de klok. Moet het voortmaken, want anders lukt het niet.
1: Ik moet wel een beetje uitkomen aan het eind van dit uur. Ja. Wat dacht je hiervan?
0: The Carpenters, als afsluiting. Sweet, sweet smile.
1: Nou, dan eindigt het toch.

Ja, de dame werd bekend dankzij het Eurovisie Songfestival. Dat was Katharina and the Waves met Walking on the Sunshine. Blijf hangen, zometeen houd van de Les Humphrey Singers. Maar eerst Suzanne en

ben er ooit al eens geweest en ik moet je zeggen, het is een fantastisch land. Moet je zeker ook nog even op je bucketlijst zetten. Het waren de Les Humphries Singers met Mexico. Tequila met de worm in. Dit is Materas Rhyme. Ik zie

0: Ze zijn ondertussen uitgegroeid tot een absolute hitmachine uit Duitsland afkomstig. Deze mensen van de Purple Disco Machine. Het was All My Life.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Ja, ze hebben de hitparades gedomineerd in de jaren 80, deze dames van de Pointer Sisters. Ze waren met z'n drieën ondertussen ook al eentje gegaan. Dat was I'm So Excited.

Dit mogen we gaan beschouwen als goud van oud platen die trouwens meer dan 50 jaar op die teller hebben staan. 1972, Cynthia en Bert, Immer Wieder Zondags. En dit mogen we gaan beschouwen als de koning van het Vlaamstalige lied. Vergeet

0: Ja, kijk, je moet het ijzer smeden terwijl het warm is. En hij scoort voor het ogenblik de ene grote hit na de andere. Dat was Niels het Stadsbader met Vrouw over mij. Zometeen nog bezoek van Pommelientje, maar eerst Teddy Swings.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Off of Woozah.

0: wat klinkt als een hele band is in werkelijkheid slechts één persoon. Alleen Jack. Just Jack dus.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En het is natuurlijk best knap om als solo-artiest als een hele band te klinken. Doet hem niet naar. 5 september. We zitten officieel in de meteorologische herfst. En let op, dat is alleen voor de meteorologen. Zodat zij de statistieken en de staatjes kunnen opmaken en concluderen wat voor soort zomer we hebben gehad. Nou, dat weten we eigenlijk al, toch? Maar goed, laat ik niet de conclusies trekken, want daar moet je voor gestudeerd hebben. En dat heb ik niet. Nee, daar ben ik eerlijk in. De officiële herfst begint op 23 september, want de zomer loopt officieel door tot de herfstequinox. Die is dit jaar dus op 23 september. Woensdag, dat betekent Rob op woensdag, met een heel uur classics, waarvan 2 van die klassieken zometeen van vinyl in de verrukkelijke vinylverrassing. Straks een broodje aan en ik draai natuurlijk af en toe ook een hitje voor je. Ik heet je van harte welkom. Ik zou zeggen, geniet van die klassiekers. Die radio die mag weer voluit en ik wens je heel veel plezier het komende uur.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee vinylsingeltjes voor je gaan draaien. Lekker, lekker, lekker. En ik kan je zeggen dat we vandaag goed in de dames zitten. Zometeen een Brits meidengroepje. Een ska-bandje eigenlijk, die werd opgericht in 1983. En ze traden ooit op in de roemruchte Britse comedyserie The Young Ones in 1984. Maar een grote doorbraak zou pas een jaar later zijn met een zomersliedje. Die ga je zometeen horen. Amazulu komt eraan met Too Good To Be Forgotten. Maar eerst een Amerikaans-Australische zangeres die al heel jong op de planken stond in de musical Hair. Ze is dan ook opgenomen in de Aria Hall of Fame. Dus niet Aria, maar Aria van Aria's. Het meest succesvol was ze echter in Australië en Nieuw-Zeeland. En in totaal bracht ze 7 albums uit en een hele reeks singles, waarvan er eigenlijk maar 2 een succes werden in Europa. Allebei in het begin van de jaren 80 trouwens. En een van die hitjes die hoor je nu. Marsha Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees.

Halverwege de jaren 80. Amazulu en Too Good To Be Forgotten. En ik weet niet of je toevallig in de gelegenheid bent om het videoclipje een keer bij te zoeken, maar dat zou ik voor de gein toch eens een keer doen. Dan kom je er namelijk achter dat de dames in kwestie niet heel goed waren in playbacken. Nee, of ze nou het liedje niet goed kenden. Ze waren misschien een beetje dronken. Ze hadden in ieder geval veel lol. Dat is ook wat. Een bijzonder vreemde titel heb ik hier. Rendezvous 602. Bel me even als je weet wat het betekent.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

Het jaar schiet alweer lekker op. We hebben nog maar 120 dagen over. Dan is het alweer een nieuw jaar. Zo snel gaat dat. En over snel gesproken, dit is de ene laatste Roppe woensdag voor mijn vakantie. Dus volgende week is er nog één en dan heb ik lekker de rest van de maand vrij. Heerlijk. Ik ga nog even met je kijken naar de historische nieuwsfeitjes. En we beginnen vandaag lang geleden, 1939. Toen zou namelijk de eerste De Chauffeur het licht zien vanuit de Citroën-fabriek in Frankrijk. En er was eens een voetbalwedstrijd. Op zich niks bijzonders zou je bijna zeggen, maar wel in 2011. Toen werd de wedstrijd Nederland-San Marino gespeeld. En die eindigde in een 11-0 overwinning voor Nederland. En dat is de grootste uitslag tot nu toe. In 2021 brengt ABBA een nieuw album uit met de naam Voyage. Hieraan vastgekoppeld een concertreeks in Londen, zonder dat de leden van de groep op het podium komen te staan. Zij zijn namelijk vervangen door hologrammen, die voor de gelegenheid Abbatars worden genoemd. Eens even kijken of er nog jarigen zijn. Ja, een heleboel zelfs. Waaronder Esther Oosterbeek, voormalig Dolly Dot en Rutja Kot. Die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ben jij nou vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. En maak er een heel mooi en heel fijn feestje van.

ik het heel netjes zeg, dan is dit een bijzondere combinatie aan instrumenten. Het doet bijna pijn in je oren. Het zal wel bewust zo gekozen zijn. Blood, Sweat & Tears, en ik moest even heel goed kijken of dit wel een nummer uit de 60's was. Want persoonlijk dacht ik dat dit uit de 70's kwam, maar het is in 1967 uitgebracht. Dus het mag allemaal. Blood, Sweat & Tears, een band die een soort mix maakte tussen psychedelische rockmuziek en jazzmuziek. Je moet ervan houden, zeggen we dan maar. Rob, op woensdag, heel erg fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we het broodje aanverhaal doen. Maar eerst The Weeknd en Starboy in de Kygo remix.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
2: Het is al bijna een traditie, ons wekelijkse broodje aan verhaal. En ik begin vandaag maar eens met de disclaimer. Broodje aan verhalen zijn niet waar gebeurd. Nou, en waarom doe ik dat? Ik ga je namelijk voeden met een ouderwetse portie horror. Met andere woorden, ik ga een poging doen om je nachtrust te verstoren. Luister maar. Tussen 1999 en 2005 vonden in Japan de zogeheten Alice-moorden plaats. Op de plek van elke moord was de naam Alice geschreven in het bloed van het slachtoffer. Een man die werd aangehouden omdat hij een jas van een van de slachtoffers droeg, beweerde dat hij die jas had gekregen van een boosaardige geest. Een hele bijzondere, namelijk eentje zonder gezicht. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.
3: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

0: Radio Groot Haaltert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: handen voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit beide landen. In de meest uitgebreide zin van het woord. En we openen vandaag met Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Ja, en jullie moesten wachten, maar vandaag besteed ik op mijn manier aandacht aan het overlijden van Dolly Parton. Natuurlijk geen Nederlandse zangeres, geen Vlaamse zangeres, maar wel heel veel invloed gehad op de Nederlandse en Vlaamse artiesten. Dat doen we vandaag door middel van 3 interviews. In het eerste uur straks Hilde Vos. En we praten ook nog met Julia Hulshoff van de Rambling Boots en met een nieuwe zanger, Nelis. Dat allemaal straks. Eerst naar de single. Vorige week ging hij in première hier bij Country Kicking. Erik van Kruiselberg. En vandaag is Van On.

Dance Till Dawn van Lana G. de Voorte Mare en Tom en Dorst in de Smitsen en Lindsay en Laura Lien met Onder het Maanlicht. Gaan we naar de moeilijke tijden van Hard Times. Hier is Ben

Was ik maar terug in het stadje El Paso, waar komt Maria beneden mijn schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen, liefde is sterker dan angst.

zo gezongen door John de Mol. Daarvoor Anne-Christine de Roos en Ine Schonkere met Ik Dans Voor Jou. Ik had het al aangekondigd, Hilde Vos. Ik heb met haar gesproken tijdens het In Memoriam optreden wat zij vorige week gaf in Zuid-Laren. En na dat gesprek gaan we nu luisteren. Hier is ze samen met Fokke de Jong en Beder. Better Leave It On Home.

0: Gerard de Vos. Vier dagen geleden kwam jij opeens met het idee om een tribute-middag te organiseren voor Dolly Parton. Hoe komt A dat in je hoofd op? En B, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel mensen te mobiliseren dat het van binnen en buiten volstaat?
1: Nou ja, één, ik was natuurlijk net zoals heel veel andere mensen compleet van slag van het nieuws. Ja, ze was 80 en ziek. Blijkbaar achteraf hoorden we dat. Maar Dolly is zo iemand die onsterfelijk lijkt. En jij hebt waarschijnlijk de periode toen meegemaakt. Zeker wel toen Elvis ging. Nou, ik weet nu wat mensen toen gevoeld hebben. En ik dacht meteen, ik moet hier iets mee. Ik moet wat met dat gevoel. Want naast het verdriet overheersen er ook echt een gevoel van, ja, een glimlach op mijn gezicht in ieder geval, als ik dacht aan al die mooie dingen die zij gedaan heeft. Want het was natuurlijk een weldoener, maar een geweldige singer-songwriter, persoonlijkheid, filmster, boekenschrijfster, producent. Maar als je herinnerd kan worden als mooi mens, nou, moet je daar iets mee, dat is mooi. Dus ik dacht, we gaan dit doen. We gaan het gewoon doen. En als ik iets in mijn hoofd heb, dat weet jij, denk ik. Dan heb ik het niet in mijn kont. Nou, dat is jouw antwoord, ja.
0: Vier dagen later staan we hier in Zuid-Laren. Daar werd zij uitverkocht huis.
1: Ja.
0: Die artiesten heb je niet lang naar over te zoeken, die met jou zouden gaan optreden.
1: Ja.
0: Heb je niet lang over nadenken?
1: Nee, helemaal niet. Ik vroeg ten eerste Robert Westen. Zo. Een goede vriend van mij die altijd in is voor ideeën. Heb ik hem, dan zeg ik, Rob, ik heb een idee. Vertel. Ja, en die zei, vraag Julia en Rogier van Ramblin' Boots. Die vinden dat vast heel tof. Ja, mijn partner Fokker, die moest al spelen in Leeuwarden in de Prinsentuin. Geert kwam mee, Marco de Vries kwam mee op gitaar. Ja, het was zo rond. En eigenlijk belde radio en tv mij uit hunzelf. Want als je Drenthe en Hilde Vos googelt, kom je, of nee, als je Drenthe en Dolly Parton of country muziek googelt, dan schijnt daar Hilde Vos uit te komen. Daar ben ik echt niet de enige. Maar ik hoop dat ik gewoon namens al die fans en artiesten spreek uit de regio en eigenlijk heel Nederland, dat Dolly echt een ode verdiende. En ik zie dus hoe enthousiast iedereen aanhaakt. Maar ook Erik van het Boshuis. Die hoorde van dit plan en die zei, je hoeft hier niks voor te betalen. Het is toch een herdenkingsdienst. Zo deden er meer mee. En we hebben nu wel om gift gevraagd voor de muzikanten. En mensen willen ook wat geven. En het is zo mooi. Iedereen zong met volle borst mee. En nee, we hadden niet gerepeteerd. Alleen maar individueel tussen shows door en kinderen. Maar dat maakt niet uit. Het was niet perfect. Maar iedereen deed het echt vanuit een hele mooie plek. En iedereen zong mee met volle borst. Het was echt, wauw, het vond het zo mooi. Ik wil het alweer een keer doen. Ja.

0: Natuurlijk heb je gezongen. Allemaal nummers van Dolly Parton.
1: Ja,
0: nummers. Er zaten een nummer tussen waarvan ik ook niet wist dat zij ze had geschreven.
1: Oh, leuk.
0: Zoals een nummer van Randy Van Boren bijvoorbeeld. Just When I Need You Most.
1: Ja, die heeft zij bekendgemaakt. Ja. Randy is helaas ook op... Die is op hele jonge leeftijd overleden. Ik weet niet of hij bij de 27 Club zit, maar... Zij heeft dat liedje opgepakt. Ik weet uiteindelijk niet wie hem nou precies geschreven heeft. Misschien kun jij dat uitzoeken. Oh. Jij bent hier de muziekman.
2: Ja, niks anders te doen.
1: Dus. Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, het is toch prachtig hoe zij dat zong. En het mooie aan Dolly is, zij zong ook niet alles. Zij sprak dingen ook gewoon uit. En dat voelde je ook. Gewoon door het te vertellen.
0: Dat klopt. Natuurlijk heb je ook, daar wilde ik naartoe, je eigen nummer geschreven. Wat voor Dolly doet.
1: Ja, een ode aan. Dolly is een van de eerste cd's die ik kocht van zakgeld. En waar iedereen naar Westlife luisterde en de Backstreet Boys. Die fase voor mij was echt snel voorbij. Dus Dolly verdiende een ode. En ik dacht, als ik in de put zit, dan denk ik echt serieus bij mezelf. Wat zou Dolly doen? En zij, of als ik onzeker ben over mezelf, dan zegt ze... Jij bent die deur doorgelopen. De deur werd hier voor jou opengedaan. You deserve to be here. En als mensen je niet accepteren zoals je bent, dan hebben ze maar pech. Jij mag hier zijn. En al haar spreuken, ja, die toveren gewoon meteen een glimlach op mijn gezicht. Het is een soort mantra, al haar spreuken. Hè? Zoals dat boekje wat bij mij op de wc ligt met al die spreuken. Raak, keer op keer. Intelligente vrouw. Ja, mooie ook. Spreuken. Degene die achteraan haar heeft gestaan, daarboven, toen gods of wie dan ook de zieltjes uitdeelde. Degene die achter er stond, heeft helemaal niks gekregen, denk ik. Want Dolly kreeg het allemaal. Ja,
0: absoluut.

0: Dan kijk ik even naar de Nederlandse Dolly Parton.
1: Nou,
0: letterlijk kijk ik nu even naar de Nederlandse Dolly Parton.
1: Ja.
0: Want ook jij werk eigenlijk drie slagen in de rond. Je doet van alles.
1: Ja, ik werk.
0: Alleen, ik ben nog 4 maanden aan het proberen te achterhalen wat je nieuwe singles gaat worden.
1: Oeh, ja, daar heeft eventjes een pauzeknop op gezeten. Kom ik nog op terug? En ik wil trouwens ook even zeggen dat als ik mocht kiezen wie Dolly het beste betolkt. Want ik zeg niet mezelf, maar dan zeg ik Jacqueline van der Gint. Ik vind van de Nederlandse zangeressen hoor ik haar het liefste de Dolly liedjes zingen. Als ik eerlijk mag zijn.
0: En natuurlijk mag je eerlijk zijn.
1: Ja.
0: En je weet het, ik knip het ze niet uit.
1: Nee, je mag ze ook best weten. Ja, ik vind het heel mooi.
0: Je noemde de naam Robert Westerman.
1: Ja.
0: Een paar weken geleden, vorige week, zag ik opeens heel leuk nieuws. Jullie zijn er samen aan het schrijven.
1: Ja, dat hebben wij gedaan. En het ligt mooi op een plankje. Niet te lang natuurlijk. We hebben samen echt een, zoals hij zei, een banger geschreven. een beetje moderne bluegrass song. Ja, ik kan alleen erover vertellen dat het lied gaat over iets. Nou ja, je schrijft over hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. En ik hou gewoon niet van doekjes eromheen wikkelen. Zijde handschoentjes behandeling. Of het schijnheilig. Iedereen maakt fouten. Als je ze bekent, je bent eerlijk. En cut to the chase. Daar hou ik van. En daar gaat het eigenlijk over.
2: Absoluut.
1: Don't sugarcoat it. Ja. Ja.
0: Dus dat is ook nog een van de nummers die je overdenkt. Die eraan komt en die misschien wel op single komt.
1: Maar weet je wat het is? Kijk, opnemen als je het goed wil doen kost heel veel geld. Dus het zijn keuzes van wanneer en hoe ga je dat plannen. Maar deze gaat sowieso niet de prullenbak in, hoor. Echt niet.
0: Dan zien we hem dan live op Country in the Woods 2027.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel de bedoeling. Maar ik wil nog wel even tippen dat op 17 september is het de dag van de country music. De verjaardag van Hank Williams. En dan kun je naar me kijken op Tijd voor Max. Dan ga ik mooi wat zingen.
0: Dat deurtje is ook maar, blijft ook maar openstaan, hè, bij Max.
1: Ja, ja, die deur stond ook open. Dus dan verdien ik het schijnbaar om er te zijn, hè. Dat zegt Dolly. Dus dankjewel, ja.
0: Heel veel succes met alles waarmee je bezig bent en wat je gaat doen. En wij komen elkaar. Ja, dat weet ik alleen maar 100% zeker. Wij
1: zeker
0: zien elkaar
1: weten
0: de volgende keer weer.
1: Wij komen niet van elkaar af, Kik. Echt niet.
0: Gelukkig.
1: Dankjewel.

Hilde Vos. Daarvoor Do I Ever Cross Your Mind van Hilde Vos zelf. En samen met Benny Joling hoorden we ook nog The Last Thing on My Mind. Ik ga even koffie drinken, daar ben ik wel aan toe. We gaan eruit dit uur met Sander Verhees en I Wanna Live Like That. Blijf dus gewoon lekker sterk luisteren. Straks nog veel meer Country Kicking.

0: van de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen het tweede uur met Frankie Goldwings en zijn Pen of Tomorrow. Ook dit uur gewoon heel veel muziek. En straks interviews met Julia Hulshoff. Zij is van de Rambling Boots. En een nieuwe zanger, Nelis. Dat allemaal straks. Eerst naar Han van Eyck en In the Pouring Rain.

0: him. What God is Doing van Kirsten Alting. Daarvoor Robert Weston en zijn Life's Beach en The History of My Heart van John en Nienke. Ik zei het al, we hebben gesproken tijdens het In Memoriam optreden, In Memoriam concert voor Dolly Parton met Julia Hulshoff.
1: Julia Hulshoff. Ja, wat ben je niet binnen de Rambling Goods?
2: Wat ben ik niet? De zangeres. Dat denken mensen altijd, maar dat is niet zo. Maar verder zijn we allemaal manager van Alison.
1: Ik heb jullie natuurlijk gezien, bezig gezien op Country in the Woods.
2: Ja.
1: Het tempo wat daarin zat, daar had ik zoiets van... Mijn hemel, houden ze het vol.
2: Ja, dat is wel waar we bekend om staan. Dus dat is ook voorbereiden van oké, we gaan een uur knallen zo meteen. Ja, en dat is gewoon een motor die aan moet en gewoon moet blijven draaien. En het is wel veel, klopt soms, ja.
1: Jullie staan hier, althans, jij bent hier. Rogier staat hier natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Wat heeft jullie doen besluiten om te zeggen, ja, wij gaan meedoen?
2: Ik denk allereerst gewoon toch wel Dolly. Hoewel wij niet met onze band spelen, we geen Dolly Parton. Maar toch, het is natuurlijk echt een icoon. Het last minute vind ik heel leuk. Het enthousiaste, zeg maar. Dat heel de belt van, hey, zullen we dit doen? Ja, dan gaan we gelijk aan. Ja, tuurlijk doen we dat. Ja.
1: Ja. Nou, dat betekent wel dat jullie waarschijnlijk de nummers wel kennen. Maar je zal toch moeten gaan kijken van, hoe gaan we het spelen? Gaan we het exact spelen zoals het was? Geven we ons eigen draai eraan? En dat allemaal in die paar dagen. Ik vind dat heel knap.
2: Het was wel spannend en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ken wel wat Dolly Parton liedjes, maar niet, misschien kan ik er 4 van de 15 die we gespeeld hebben. Maar Marco heeft heel mooi een setlistje gemaakt en een Spotify lijstje en dat hebben we gewoon ingestudeerd. En we zeiden tegen elkaar, we zien wel, als iedereen zich aan de vorm houdt, dan komt het goed. Ja.
1: Gaan we even naar de Rambling Woods, waar we natuurlijk ook over begonnen zijn. Wanneer komt er bij jullie eindelijk weer eens een keer een nieuwe cd?
2: Een cd? Nou, we gaan eerst... we hebben ongeveer 12, 13 liedjes. Die gaan wij als singles releasen. En dan denk ik dat we volgend jaar ergens allemaal gaan bundelen tot een album. Maar in de tussentijd komen ze wel één voor één op Spotify. Dus je kan ze wel gaan beluisteren. En ik denk de eerste, we hopen... Nou, eind september? Ja.
1: Dan zal ik je dadelijk even mijn e-mailadres geven. Want ik ga geen Spotify gebruiken. Maar de MP3 die wordt absoluut gedraaid.
2: Ja.
1: Ik wens jullie gewoon waanzinnig veel succes met The Rambling Goods. We kijken eruit om jullie weer als band volledig ook bezig te zien.
2: Ja.
1: En leuk dat je erbij was.

0: Nina Rose en Good Riddance. En good night voor Steady aan de kant van Koen Vaal en Guido Belcanto met zijn Pearly Spencer. Tijdens het In Memoriam voor Dolly Parton ontmoette ik en sprak ik met Neles.
1: Hij heet Niels, hij noemt zich Neles.
2: Neles, ja.
1: Waar haal je dat vandaan?
2: Nou, mensen vandaag de dag willen voor mijn gevoel altijd maar meer. En het moet altijd maar meer. En ja, groter en beter. En ik ben daar niet van. Ik woon heel kleinschalig en alternatief. En ik mag graag tevreden zijn met wat minder. Dus vandaar de naam. Nee, doe mij maar les.
1: Ja, ik vind hem heel goed gevonden. Dat is dus ook bij deze artiestennaam volledig. Want ik zei het net al in de aankondiging. Er komen gewoon nieuwe nummers. Ja, debuutnummers komen eraan.
2: Dat is zeker wel de bedoeling. We hebben afgelopen jaar drie plaatjes opgenomen. In Groningen bij Audio Gijs. Die zijn nu te luisteren op Spotify en ook op YouTube wel. En er staan ook wat koffertjes op YouTube, doe ik ook wel. Maar de bedoeling is wel om eventjes door te pakken. En ook dit jaar nog wel eventjes wat op te nemen, jazeker.
1: Je hebt vanmiddag country gezongen. Je gaat ook echt volledig in de country nummers zitten.
2: Dat is zeker wel de bedoeling, ja. Ja.
1: En dan in het Nederlands of in het Engels?
2: Het zal een beetje van beide worden. Over het algemeen schrijf ik veel in het Nederlands. Dat vind ik leuk. Dan hou je het ook dicht bij jezelf. En dan ja, word je ook geen act of karikatuur van iets wat je misschien niet bent. Dus ik hou het wel graag Nederlands. Dat is zo'n dicht bij mezelf. En, maar natuurlijk, er zal af en toe ook een uitstapje naar het Engels gemaakt worden. Ja, hoor.
1: Je treedt op alleen met gitaar. Dat is een hele beperkte begeleiding natuurlijk. Dan is het heel moeilijk om je staande te houden. Zeker op een middag zoals hier bij Dolly Parton.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik wel achter gekomen inderdaad. Ja. En sowieso was het voor mij vandaag de eerste keer om dat je echt ook tussen rasmuzikanten staat die inderdaad hun naam al wel gemaakt hebben in de muziek. Dus daar was ik ja, heel erg dankbaar dat ik hier überhaupt aan mee mocht doen. En ik heb wel een band. De band heet Dinzo. En dat is D-I-N-Z-O. Dat is de naam van mijn hond. En met die jongens zijn we nu ook bezig om wat meer richting de country te gaan. Maar dat is wel de wat stevigere country. Dat zijn nu covers van Luke Combs en dat soort dingetjes.
1: Heb je, ja, je zei net al, misschien dit jaar zelfs al je eerste single. Ja, en dan? Het einde is niet in zicht, waarschijnlijk.
2: Nee, ja, ik ben nooit zo bezig met de toekomst eigenlijk. Het is, ik leef vandaag en ik wil vandaag plezier hebben. En ik wil dingen doen die ik leuk vind. En zolang dat met muziek te maken heeft, dan ben ik altijd aan het genieten. Dus wat er allemaal komt, ja, ik ben geen waarzegger.
1: Vandaag was genieten. Ik wens jou waanzinnig veel succes met opnemen. En ik ga ervan uit dat het niet de laatste keer is dat we elkaar gesproken hebben.
2: Dat hoop ik zeker niet, want het is ook gezellig. Kunnen we lekker een sigaretje roken weer buiten. Hartstikke leuk.
1: Zo is dat, dankjewel.
2: Net

teksten voor Mark Bloomsdale en Barely Made It Home. En Little Kim met Laura en Vanilla Schorbe. Wie is hij voor jou? Door met Marshall. What makes the world?

Echoes of Paradise en Elizabeth Grace zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Country Kicking. Wil je meer weten, ga je naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien dat we eruit gaan met Simple Man van René Hagen. Bedankt jullie voor het luisteren. Heel graag tot een volgende.

0: Muzieklabyrinth.
1: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.
2: Zeg, kind en haast, nou, liefde, wat goede muziek spelen.

Muzieklabyrinth, een programma van en door Peter Roland, waar weinig gepraat veel muziek betekent. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden

met een muziekabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aaldert.
2: Radio Rood Aaldert. Familie Radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: De mooiste muziek.